Alleen die jongens. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Radio Groot Geldert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Radio Grootaandert, het station waar muziek in zit.

0: Maar wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik me met de gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Emily de Forest, een Deense zangeres, die won het Eurovisie Songfestival in 2013 met haar liedje Only Teardrops. Ja, ze vertegenwoordigde toen Denemarken in Zweden en behaalde toen 281 punten, waardoor ze derde Deense winnaar werd. Hè. Ja, ik vond het wel een leuk liedje, ja, 2013. Nou, ja, gisteravond was de finale natuurlijk van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, de finale is afgelopen en alle landen hebben hun optredens achter de rug. Het was een spectaculaire show waarin spanning en verrassingen elkaar afwisselden. Zo stond er in de persberichten. Ja, de einduitslag is natuurlijk bekend. Hè. Dara heeft gewonnen namens Bulgarije met het lied Banga Ranga. Ja, Israël is op een knappe tweede plaats geëindigd met Michelle van Noam Betten. Ja, terwijl Roemenië de top 3 completeerde met Choke Me Up van Alexandra Capitanescu. Ja, voor België is het wat minder succesvol geweest. Want Ezila die eindigde met Dancing on Ice op plek 21. En dat was niet zo goed. Maar goed, ja, ik vond het wel op zich wel een leuk liedje. Dat was ook echt een beetje songfestival-minded. Hè? Maar ja, de winnaar dus van het Eurovisie Songfestival is dus Dara geworden met het liedje Bangaranga. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, en je raadt het al, we hebben het liedje. Luister met aandacht.

geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen maakte Bert gewoontegetrouw het brievenkastje open en hij viste er een zuinig strookje papier uit. Nee, maar, liet hij zich ontvallen en in de keuken las hij het voor. Geachte Brogianen, zoals wellicht bekend is mevrouw Petronella Kloets aanstaande donderdag 10 jaar voorzitter van de vrouwenassociatie Moederweelde. Daar zij grote verdiensten heeft voor onze gemeenschap, willen wij deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten lopen. Daarom wordt deze hardwerkende bescheiden vrouw op donderdagavond in het parochiehuis gehuldigd. Iedereen is welkom om haar de hand te drukken en wellicht een aardigheidje aan te bieden. Houd het geheim, zodat wij haar een grote verrassing kunnen voorbereiden. Het feestcomité. Nou, barst mijn klomp, stotterde Bert. Ze heeft haar eigen comité opgericht. En wij keken elkaar ondaan aan. En toen begon Bert te lachen. Hij stikte er zo wat in. Hardwerkende, bescheidende vrouw, snikte hij. Is dat niet om in je broek te doen? En we moeten het nog geheim houden ook. Hoe durf ze? Jongen, we waren er allemaal een beetje van slag. En ik zei, ik zal wel een passend geschenk zorgen. Ik ga wel eens even kijken in de winkel. En toen ik terugkwam van de winkel, stopte ik het cadeautje ver weg, zodat niemand het zou zien en dat het een totale verrassing zou zijn op de avond van het feest van mevrouw Kloets.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe het feest van mevrouw Kloets is verlopen en welk cadeau pastoor Servaas heeft gekocht voor mevrouw Kloets. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Het is al een oud album van de Simple Minds, maar er staan zeer deugdelijke liedjes op. Ja, dit was er eentje, Mandela Day. Zat na het verhaal van Pastoor Servaas. Een van de laatste Pastoor Servaassen, want we hebben er nog twee ergens deze week. Of misschien wel vandaag, dat we er nog eentje doen, want hij stopt ermee. Niet alleen met de column, maar hij stopt ook met zijn radioprogramma's. Want hij heeft ook radioprogramma's gemaakt, die Pastoor Servaassen. Ja. Goed, de Simple Minds hoorde je dus met Mandela Day na Pastoor Servaas en mevrouw Kloets, want die was jarig. Nou ja, er komen nog twee delen en dan is het einde oefening. Ja, nog even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda vandaag uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet de uitbraak nog niet aan de criteria voor een pandemische noodsituatie, maar is het wel zorgelijk? Ja, wereldwijd wordt er nu naar gekeken, naar de ebola-uitbraak. Ja, en oud-presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij is 62 jaar geworden. Bas Westerwiel presenteerde verschillende programma's op radio en tv. Zijn carrière begon eind jaren 80, toen hij onder meer het programma Top Op presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van het huidige NPO 3FM. Daar presenteerde hij onder andere het populaire ochtendprogramma Arbeidsvitamine. Ja, en vandaag de Indiase premier Narendra Modi, die gaat zijn bezoek aan Nederland afsluiten. En vandaag een spannende dag, de slotspeelronde van de Eredivisie, die wordt afgewerkt. En vanavond is Studio Voetbal voor de allerlaatste keer op de buis. Ja, het weer vandaag, er is veel bewolking, er valt van tijd tot tijd wat regen. Vanmiddag dan is er meer zon, maar zijn er ook wat pittige buien met ook kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 19. Ja, gisteravond dus de finale van het Eurovisie Songfestival. We zitten al de hele week in het Songfestival en we sluiten het dit uur een beetje af. Ja, op nummer 1 dus, de winnaar was Dara namens Bulgarije. Israël is tweede geworden. Ja, dus tweede. En dat liedje, dat klonk zo. Mm-hmm.

Eerst in bed met Adele en Easy on Me. Alleen op zondag. Bij voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we sluiten dit uur het Songfestival 2026 af. Ja, het laatste itempje komt er nu aan. Nou ja, in elk geval 25 landen zijn dus gisteravond zeg maar op tv geweest. Hè. Eventjes de belangrijkste plaatsen daarin. Ja, het Verenigd Koninkrijk die eindigt uiteindelijk op nummer 25. 1, 2, 3. Ja, no computer. Verenigd Koninkrijk had maar 1 punt. Ja, het is anders. Andere jaren was het wat anders geweest. Maar goed, nou dus als allerlaatste. Duitsland bijvoorbeeld werd nummer 23. België werd 21. Ja, vind ik ook niet zo slecht hoor. Malta stond op 18. Kroatië vonden we op nummer 15. Servië op 17. Frankrijk op nummer 11. Terwijl het ook een van de favorieten was. Ja, Noorwegen. Jonas Loof die eindigde uiteindelijk op nummer 14. Ja, en Denemarken is op nummer 7 geëindigd. Ja, Italië op 5. Ook een alleraardigst liedje. Ja, bij de bookmakers stond Australië ook erg hoog. Maar ja, die eindigde dus uiteindelijk nummer 4. Ja, de top 3 van het Songfestival gisteren, dat ziet er zo uit. Op 1 Bulgarije van Dara. Die heeft dus 516 punten gekregen. 204 jurypunten. Op 2 Israël met Noam Betten, met Michel. 343 punten gekregen en 123 jurypunten. En tot besluit de nummer 3 van gisteravond was Roemenië. Met het liedje van Alexandra met Choke Me. En dat liedje gaan we als laatste draaien in het item van de week van het Songfestival. Thank you.

Lekker herkenbaar. Er werd toen ook heel veel gedraaid, zeg maar, op piratenzenders. Hè? Ja, die het liedje dan een beetje op de korrel namen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker in deze zondageditie. Ja, vandaag de laatste speelronde van de Eredivisie. Via de bekende sportapps zijn alle wedstrijden natuurlijk weer te volgen. Ook de tweede wedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Griekenland. Die is vandaag te zien. De return is vanaf 3:00 wordt die gespeeld. Vanavond is het programma Studio Voetbal voor de allerlaatste keer te zien. Het programma verdwijnt, want er zijn bezuinigingen bij de publieke omroep. En Bulgarije heeft de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, en verder nog meer nieuws. Er is een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Er is een internationale noodsituatie, zo zegt de Wereldgezondheidsdienst. Ja, dat we eventjes goed alles in de gaten moeten houden. En een vermiste Nederlander die aan het wandelen was op Saba. Ja, die is nog steeds niet gevonden. En het is nu, zo zeggen de autoriteiten, onwaarschijnlijk dat hij nog leeft. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We gaan er eventjes langzamerhand uit voor de boodschapjes. En dan zijn wij uiteraard zo dadelijk weer helemaal terug. Toch? Ja, dan zijn we weer terug. Kan niet anders. Wat mij betreft, tot zo. Tot die tijd. Stevie Wonder.

Ja, dat waren ze weer, de back-to-back classic. Twee liedjes, Wickfield hoorde je en Gompie met Who the Fuck is Alice? Ja. Goed, goedemorgen. Het is het tweede uur van dit ochtendradioprogramma Voor de Wekker Wakker. We zijn er elke werkdag en natuurlijk ook op zaterdag en op zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, de autoriteiten op Saba die gaan ervan uit dat de Nederlandse wandelaar, waar al een tijdje naar wordt gezocht, is omgekomen. Dat heeft de gouverneur van het eiland verteld in een videoboodschap. Afgelopen zaterdag, lokale tijd, is dat bericht op social media geplaatst. Ja, de vermiste man van 53 die maakte rond 11 uur afgelopen woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland Saba. Toen hij aan het eind van de dag nog niet was teruggekomen, zijn de hulpdiensten gaan zoeken. En donderdag, vrijdag en zaterdag is er ook gezocht naar de man. Maar dat heeft niks opgeleverd. Ja, afgelopen zaterdag werden ook twee zoekhonden van de Franse brandweer ingezet. Nou ja, bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones gebruikt. Onder andere een woordvoerder die zei afgelopen zaterdag dat er al 82 uur is verstreken sinds de man voor het laatst werd gezien op Saba. Nou, op basis van dit tijdschema en het advies van de teams op medisch gebied is de aard van de zoektocht daarom veranderd van redding naar berging. Dat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de vermiste persoon levend zal worden teruggevonden. Ja, voor meerdere teams staat er vandaag nog wat op het spel tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. Zo is de strijd om de derde plek nog niet beslist. Zo maken ook meerdere voetbalclubs nog aanspraak op het ticket voor de Europese play-offs en wordt er nog gestreden om handhaving. Voor FC Twente, NEC en Ajax is de derde plek en dus de ticket voor de voorronde van de Champions League nog in het zicht. Ja, de Tukkers die bezetten die positie momenteel en dus hebben zij de beste uitgangspositie. Ja, wel moet Twente vandaag op bezoek bij landskampioen PSV. Ja, NEC en Ajax die willen bij Twents puntenverlies toeslaan, maar daarvoor moeten ze wel winnen van onder andere Go Ahead Eagles en Sportclub Heerenveen. Ja, de ploeg die als vierde eindigt, die mag de voorrondes van de Europa League in. En voor de nummer 5 is het seizoen nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Ja, nou, vandaag een spannende dag, hè, in het voetbalseizoen. Ja, voor het seizoenstoetje hebben Sportclub Heerenveen en FC Utrecht zich ook al geplaatst. Ook de nummer 9 van de eindrangschikking mag zich melden voor de play-offs. Op die plek staat nu FC Groningen. Maar de Groningers die kunnen nog worden ingehaald door Sparta, dat 2 punten minder heeft. Groningen gaat vandaag op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo. Terwijl Sparta op eigen veld gaat aantreden tegen stadsgenoot Excelsior. Ja, FC Volendam en Telstar die maken in een onderling duel uit wie 15e wordt en wie zich dus handhaaft in de Eredivisie. En op dit moment staat Telstar op die belangrijke 15e positie met een voorsprong van 2 punten op Volendam. Ja, vandaag dus een belangrijke, een zeer spannende dag op voetbalgebied. Ja, en nog ander nieuws. In meerdere steden is betoog tegen de asielopvang en de bezuinigingen op de zorg onder de noemer Nationaal Protest. De demonstraties die lijken in het algemeen rustig te zijn verlopen. In Nijmegen, Groningen en Leeuwarden waren de tegendemonstraties wat groter. De organisatie had opgeroepen tot een massale opkomst. Maar in geen van de 9 steden waar werd gedemonstreerd kwam meer dan een paar honderd mensen opdagen. Ja, in Groningen was het een tijdje onrustig. Toen beide kampen tegenover elkaar kwamen te staan, de politie kwam tussen beiden. En in Den Haag werd de omstreden Prinsjesvlag getoond, maar bleven de incidenten uit. Ja, over het algemeen dus een rustig verloop van de anti-asielprotesten. Ja, en op deze dag in 1920, de KLM die voert de eerste lijnvlucht uit tussen Amsterdam en Londen. En ja, dat was een gedenkwaardige dag, hè? Want het was een best een lange vlucht voor die tijd, laat ik het zo zeggen. Want ja, men vloog nog niet zo erg ver. Nou ja, vandaag dus wel in 1920. Amsterdam-Londen, dat was de eerste lijnvlucht. Dus het was best een aardig afstandje, hoor, toen in 1920. Ja, en een Duits bombardement legt Middelburg in puin in 1940 op deze dag. Twee dagen later wordt ook in Zeeland de strijd gestaakt. En hebben uiteindelijk de Duitsers gewonnen. Ja, en als laatste verdwijnt een film over de 1965-tournee van Bob Dylan onder de titel Don't Look Back. En volgens mij,
is het ook zoveel jaar geleden dat Bob Dylan begon met muziek maken. En dat is ergens volgende week. Dus alle fans van Bob Dylan die maken zich daarvoor op.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week een stukje uit die dagboeken van pastoor

0: de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het feest van mevrouw Kluts is goed verlopen. De dag ervoor wisten wij nog niet wat wij haar moesten geven, want, zei Bert, de koster, wijn lust ze niet en ze draait geen zware vanillecheck. Ten slotte besloot wij haar een doosje zakdoekjes te geven. Op de feestavond was het druk in het parochiehuis. Afgevaardigden van alle verenigingen waren te geheugen meug komen opdraven en de dames van Moederweelde hielpen de kastelein met de koffie. Daar ging de deur open en kwam mevrouw Kluts binnen. Ze had een nieuwe jurk aan en ze was duidelijk naar de kapper geweest. Wat is het druk? Wat is er gaande? Zei ze zo argeloos als maar kon. Kom, zei ik kribbig. U zult toch wel een idee hebben? Ik weet niet waar u het over hebt, zei ze en legde een nieuw tasje op tafel. Ga nou maar op die stoel zitten en wacht maar af, zei ik. Dames en heren, we zijn hier allemaal verzameld voor Gods aangezicht. Hé, verdorie, het verkeerde papiertje. Hier heb ik het. Geachte mevrouw Kluts, het verheugt ons zeer u te kunnen feliciteren met uw jubileum. 10 jaar hebt u de vrouwenvereniging Moederweelde geleid op de weg die voert naar een succes. Vele dames profiteerden van uw wijze inzicht. En van overal stak u uw tijd in. En de vele dames die de vereniging verlieten, denken daar met vreugde aan terug. Dat ze erbij geweest zijn, bedoel ik. Namens de parochie bied ik u een cadeautje aan. Nou ja, lang zal ze leven natuurlijk, hè. En zwetend overhandigde ik het boekje met de verzamelde preken van Henry de Greve. Daarna volgden andere sprekers en mevrouw Kluts liet zich geen woord ontgaan. Later hoorden wij dat de cafébaas al die lofuitingen op een bandje had moeten opnemen. En als er kritiek op haar beleid was, draaiden zij minutenlang fragmenten af om zo het bestuur tot inzicht te brengen. Hoe goed zij het getroffen hebben, mag ik wel zeggen, met zo'n voorzitter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je: mevrouw Kluts is boos, zij is aftredend voorzitter van Moederweelde en verkiesbaar. Maar er zijn geruchten dat er nog een kandidaat is voor voorzitterschap. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Ja, de dagtopper Kelvin Bouwmeester. Ja, hoorde je met ga met me mee op vakantie. Ja, goed, het is vandaag zondag. We zijn 17 mei. Het is de 137ste dag van het jaar. De 138ste dag in een schrikkeljaar trouwens. En ja, er volgen nog bijna 230 dagen. Oftewel 228 dagen. Als ik het goed reken, tot het einde van het jaar. Ja, het is vandaag de dag van de grondwet. Het wordt gevierd in Nauru. Ja, er is zelfs een sportwedstrijd. Veel sportwedstrijden daar. De dag van de grondwet is de laatste dag van de nationale atletiekkampioenschappen in Nauru. Ja, vandaag dus op deze zondag. Het is vandaag ook de herdenkingsdag van de gevallen soldaten in Finland. Op de derde zondag van deze maand wordt altijd in Finland een feestje gebouwd en stilgestaan bij de soldaten. Die zijn gesneuveld tijdens de Finse burgeroorlog. Ja, de winteroorlog, de vervolgoorlog en de Laplandoorlog. Ja, dat waren er heel veel. Ook worden de soldaten herdacht die omgekomen zijn tijdens de vredesmissies van de VN. Ja, het is niet alleen maar treur, want er wordt ook feest gevierd dat de Finnen het allemaal goed overleefd hebben. Ja, het is vandaag ook in Congo de bevrijdingsdag. Nou, dat kun je dus nou niet zeggen, want er is een ebola-virus uitgebroken. En daar maakt de Wereldgezondheidsorganisatie zich heel erg veel zorgen om. In Spanje is het de dag van de Galictische literatuur. Ja, een regionale feestdag ter ere van de Galictische taal en de letterkunde. Ja, elk jaar staat er weer een andere schrijver centraal in het land om zeg maar geëerd te worden. Ja, het is vandaag ook de verjaardag in Maleisië van Raya van Perlis. Misschien zegt je dat niks. Ja, het is een regionale feestdag. De kleinste staat van de federatie Maleisië wordt vandaag in feestgedruis gehuld. En het is de dag van de grondwet ook in Noorwegen. Ja. En ja, ook erg belangrijk vandaag. Het is de verjaardag van koningin Maxima. Ja, ze is namelijk vandaag officieel jarig. Ja, als laatste nog. Het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Ja, de internationale dag wordt gevierd op deze dag. Het is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Dus vandaag ook in die categorie een belangrijke dag. Hè?

Dotan en Let the River In. Bijna aan het einde van deze Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagmorgen 17 mei. Hè. Het zit er bijna weer op. Het wordt vandaag 12 tot 15 graden in de Lage Landen. We hebben zuidwestenwind. Vanmorgen kan het nog af en toe gaan regenen. Maar vanmiddag dan komt de zon erheen. En dan kunnen we weer fijn en lekker op uit. Hè, zonder regenjas. Hè, bijvoorbeeld.

Natuurlijk, we zijn er morgen weer. Jawel. Natuurlijk, met dit radio-ochtendprogramma in de vroege ochtend. Wat mij betreft, ik wens je een hele leuke dag. En ja, wat mij betreft, tot morgen. Hè. Doei, doei.

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ik heb Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. Heel fijn en tof dat u er allemaal terug bij zijn. En dat voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik. Hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè? Ik ben Harry Tijgeren. Gedurende de komende uur ben ik jullie presentator en platendruiter van deze zeer gevarieerde muzikale lentecocktail. En op 20 juni aanstaande beginnen we aan de zomer. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. En dat doen we zoals altijd en elke week gewend zijn met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. A Lovely Day, een mooie dag, daar zong de Amerikaanse soulzanger-componist Bill Withers zo net over. Een song die dateerde uit 1972. Bill overleed 6 jaar geleden op 30 maart 2020 en dat ten gevolge van een hartaandoening. Hij werd 81. En net voor Bill Withers zat de Amerikaanse soul- en disco-zanger, liedjeschrijver, componist, orkestleider en producer Barry Eugene Carter, alias Barry White, met uit 1974 The Song Can't Get Enough of Your Love, Baby. En dat was de eerste single getrokken uit zijn derde album Can't Get Enough. Barry overleed 23 jaar geleden op 4 juli 2003 en hij werd maar amper 59. We moeten er toch blijven in geloven dat er vroeg of laat wel een einde komt aan al die miserie en die haat en antisolidariteit, egocentrisme en oorlog. En uit 1998 horen we zo dadelijk de Amerikaanse zangeres, actrice van Armeense afkomst, Cheryl Sarkisian, Lapierre alias Cher. En ze brengt ons een van haar wereldsuccessen genaamd Believe. Cher had veel succes in de jaren 60 met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. Onder andere met de song I Got You uit 1963. En ze mag 80 kaarsjes uitblazen, nu op 20 mei aanstaande.

0: mooier zie je dat.
1: Onze Vlaamse zanger, componist en acteur. En meteen ook lid van de Romeo's. Davy Franken, alias Davy Gillis, hoorden we hier zo net met zijn nieuwste productie, Elke dag wordt mooier. En op 10 februari 1976 werd hij geboren. Dus dat wil zeggen, voorbij 10 februari werd hij 50. En zoals we dat elke week gewend zijn van te doen, gaan we terug. De popcorn, al die muziekliefhebbers, verwennen met een 45 toeren opname uit onze platenbak van 1959 op het Epic platenlabel. Van de in Apalachicola, Florida geboren Amerikaanse rhythm en blueszanger Jimmy Breedlove. En hij brengt ons de prachtige song I Say Hello.
2: U luistert naar Harry Tijger.
3: Popcorn Oldies.

Op het Imperial platenlabel hoorden we zo net een 45 toeren realisatie van zanger Richie Ray met de song Come Back To Me. Een nummer geschreven door de heren Roy Orbison en Joe Melson. En dat was er aan te horen. En ik zal trouwens wel mijn hand in het vuur willen steken dat de zanger niet Roy Orbison himself is.

Moederdag op 10 mei is juist aan ons voorbij gegaan. Maar dat houdt ons toch niet tegen om eens een plaatje te draaien voor al die moeders en grootmoeders die dagelijks zo vrijdag in de weer zijn om hun gezin. En we draaiden uit 1967 onze keizerland Vlaamse lied Wiltura met het liedje Lieve Moeder. En Wil, die wordt op 2 augustus aanstaande 86, alsjeblieft. Net voor Wil hoorden we de Amerikaanse soulzanger en liedjeschrijver Donny Elbert met uit 1974 het bekantje van de single I Can Help Myself, de song Love Is Here and Now You're Going. En het nummer werd gecomponeerd en geschreven door het trio Holland, Dozier Holland. Met de volgende medley gaan we over de Moerdijk naar Nederland samen met de succesvolle ambiance slagerzanger Rudy de Wit. En hij brengt ons een medley, een prachtige medley van zijn bekendste liedjes. Ga met me mee, sweet love, kom en zing mee en zin in een feestje en dit is zo'n dag. In de zo typisch vertrouwde Rudy de Wit sound. Hij is niet meer weg te denken uit het Nederlandse hitswezen. En Rudy die mag op 28 augustus zijn 56e verjaardag vieren.

Uit 1996 waren dit zo net de Britse rockband Queen. Met een track uit de langste plaat Made in Heaven. De song You Don't Fool Me. Het nummer werd geschreven door de zanger van de groep Freddie Mercury. En die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die kunnen zo dadelijk weer eens gaan genieten, want het is weer om tijd voor ons vaste wekelijkse vertrouwde item, met name de tijd van toen. En vandaag, beste vrienden, neem ik jullie mee terug naar 1964, samen met de Canadees-Franse zangeres, liedjeschrijverster Lucille Marie Raimondo Savoy, alias Lucille Starr. En zij brengt ons het liedje Saki Sukiyaki, dat we terugvonden op een EP'tje. Het nummer was een wereldhit voor Kiyo Sakamoto en een jaartje eerder. Lucille overleed 4 jaar geleden in 2020 op 4 september en ze werd 82. En ze was de eerste Canadese vrouwelijke artieste die meer dan 1 miljoen platen verkocht.

0: 비주얼.
1: 다음은 and here은
2: you last night, Harry Tiger. El

En natuurwerk, dat zegt me dat het ver tijd is voor mij om afscheid van jullie te nemen, beste vrienden. Heel fijn dat jullie er allemaal terug bij waren. En maak er alvast ook nog een gezellige week van. En nog veel plezier met wat je gaat doen. En ook voor straks nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. Want, u weet het, hè, hier zit je goed. Bij Leven en Welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week, zelfde tijdstip, voor een nieuwe editie van dit programma. Allemaal de groetjes, heel graag tot volgende week. En nou wat gezond voor uzelf en uw medemens. En blijf zeker luisteren naar deze fantastische radio. Tot volgende week. Bye bye. Oh ja, en we gaan eruit met Al Downing en de maxi-versie van I'll Be Holding On. Yeah.

Goedemorgen luisteraar, welkom weer bij een nieuwe Good Morning Sunday met Simone. Nou, wat gaan we doen vandaag? Als je vaker luistert, weet je dat we natuurlijk lekker muziek gaan draaien met zorg voor jou uitgezocht. Iedere zondag weer een verrassende lijst met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. Het komende uur ben ik bij je achter de micro en Wim achter de knoppen en hoop dat je gaat genieten van de playlist van vandaag. Of course to my listeners all over the world, welcome to my show on this early Sunday morning and I hope you will enjoy the show. Nou, de opener van vandaag, een groep opgericht in 1969, actief tot 1985 en het genre wat ze spelen is soul, R&B en funk. Je hoorde I'm So Glad I'm A Woman, uitgebracht in 1980 en staat op het album Love Is Back. We gaan door met Baby Be Mine, afkomstig van het album Thriller. Ik heb het over Michael Jackson.

een duet van, nou, ik kan wel zeggen, de beste zangeressen die wij kennen. Whitney Houston en Mariah Carey, When You Believe. Welkom als je net wakker bent en gezellig meeluistert. De volgende track staat voor je klaar, iets heel anders, weliswaar. Maar ja, dat is mijn motto, voor ieder wat wils. En dat wordt een Britse symfonische rockgroep met een door Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En deze band is opgericht in 1969. En je gaat luisteren naar een nummer uit 1967. Supertramp, Give a Little Bit.

we gingen terug in de tijd, namelijk met de Golden Oldie. Het eerste vaste onderdeel in dit uurtje. En het was deze week Doris Day, Que Sera Sera uit 1956. Ja, ze zong niet alleen, maar was ook actrice. En ja, ze had een record aantal huwelijken. Ze is namelijk 4 keer getrouwd. Nou ja, na 1 keer of 2 keer hooguit zou ik denken, nou, het is nou wel best. Ik ga niet nog voor de derde en nog eens voor de 4e keer trouwen. Maar goed, ieder zijn of haar ding. We gaan naar het tweede vaste item in dit uur, het discoblok. Het bestaat meestal uit 2 tracks, maar het kan zomaar 1 nummer worden. En dat kan dan zijn een extra lange uitvoering. Maar vandaag heb ik er voor 2 gekozen, dus 2 op de playlist staan. We gaan naar Engeland, een popgroep gestart in 1983... en opgericht door hun Jamaicaanse vader en tevens de manager. Het wordt de Shep Pettibone Touch Remix van de Sliders Touch. 5 Star.

0: Ja, dat was Shout van de Tramps. Het was niet het origineel vandaag, maar het was de Roots Extended Edit. Ik dacht weer eens wat anders dan het originele. Nou, we hadden het net eventjes over Doris Day, die 4 keer was getrouwd. En Wim, ben jij getrouwd?
1: Ja, ik ben getrouwd, ja.
0: Eén keer, twee keer?
1: Één keer en dat was okay. Meer dan genoeg.
0: Ja, ik zelf niet, maar ja, ik weet ook eigenlijk niet wat de meerwaarde ervan is. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Dus trouwen is houden, zeg ik ook altijd maar.
1: Ja, ik weet niet hoe het ooit zou komen.
0: Ja, ik heb geen idee. Het hoort er een beetje bij. Maar ja, dan heb je een leuk feest en je portemonnee is zo goed als leeg.
1: Nou, ja,
0: en dan?
1: Ja, mijn schoonvader heeft het destijds betaald, dus ik heb er weinig last van gehad. Zeg maar.
0: Ja. Nee, maar meestal is het best een hele dure dag. En een organisatie. En dan krijg je een boekje en waarschijnlijk een ring. Ja. En dat is het dan. Maar misschien belastingtechnisch is het voor sommige gevallen beter.
1: Dat zou kunnen.
0: Dus dan. Nou ja, dat was even naar aanleiding van Doris Day, die 4 huwelijken achter de rug had. We gaan verder met een... Het heet Breezing. En markeerde het begin van George Benson's meest succesvolle commerciële periode. En stond bovenaan in de Billboard albumlijsten voor pop, jazz en R&B. Wat ik al zei, George Benson met het nummer Breezing.

Ja, speciaal voor de luisteraar in Italië, Eros Ramazzotti met Cose della Vita. En naast zingen schrijft hij ook teksten, componeert en produceert hij. En is een van de best verkopende artiesten uit Italië. En we hadden het over George Benson, of tenminste, ja, ik heb het hele George niet gehoord. Het was namelijk de instrumentale versie. Maar oké, het is tijd voor Uptempo om je even wakker te schudden met de Tune of the Week. Het derde vaste onderdeel in dit uur. En deze week heb ik gekozen voor een Britse DJ, vooral bekend om zijn trance remixen, Garrett Emery met A Long Way Home. Tune of the Week.

Ja, na de Tune of the Week nog een uptempo nummer. Andrew Rael en Giuseppe Ottaviani. Eternal Harmony, een vrij nieuw nummer uitgebracht in 2025. De eindtune is ingestart. Dat wil zeggen dat wij weer door het uur heen zijn. Ik hoop dat je hebt genoten. En ja, natuurlijk dat je de volgende week er weer bij bent.

En dan staat er weer een gloedje nieuwe playlist voor jou klaar. Ik wil weer bedanken voor de techniek. En ja, we gaan eruit vandaag met ja, een vrolijke plaat, moet ik zeggen, uit 1977. Het wordt er een 1997, excuus. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Ik zeg bye bye, ciao, adios.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: U luistert naar On The Road Again met Country Lady Anja.

die echte authentieke country muziek. Onvervoerbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anya. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn on the road again.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood-Aandert. Ruist als het water van de Noordzee.
2: 48 uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.

Ja, inderdaad wel, hè. Ja, een hele mooie plaat om hier te beginnen natuurlijk deze zondagmiddag hier op jouw radiostation. De lunchbreak, wel, dat is waar naartoe je luistert natuurlijk. En dan allemaal tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Als je pas wel stemmen, van harte welkom. Dank ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de fantastische muziek. Hè? Ja. We begonnen met niemand meer dan Rod Stewart natuurlijk en het al met zijn passion. Zou het toevallig zijn dat we met deze begonnen waren? Dat denk ik niet, hè? Inderdaad niet. Hier zijn de Time Bandits en I'm Specialized in You. Wel, van harte welkom in ieder geval. En wat je ook eet of wat je ook doet, wel, doe het goed, zou ik zeggen.

aan met de lente in het vooruitzicht natuurlijk. En muziek van de Time Bandits kan natuurlijk niet meer een stuk natuurlijk. Hè. Je voelt het kribbelen in je buik en ik voel het een klein beetje kribbelen in mijn neus. En een beetje last van de pollen natuurlijk. Hè. Dat kan natuurlijk allemaal gebeuren in de lente. Maar we zijn het al een klein beetje gewoon 60 jaar natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. De Time Bandits dus uit Nederland kwamen ze. En dit allemaal met hun I'm Specialized. En nu ze waren natuurlijk ook bekend met hun andere hit. En dat was natuurlijk Listen to the Man with the Golden Voice. En daar wil ik niets mee zeggen natuurlijk. Hier is de Dijk. En als ze er niet is...

dan anders natuurlijk. Hè. Dan Houseman hoorde je hier in de lunchbreak en dat allemaal met zijn instant replay. Dat doen we niet, hè. We hebben veel plaatjes om te draaien en dat doen we niet natuurlijk. Constant dezelfde platen draaien. Nee, helemaal iets. Geen denk aan. Zondagmiddag van harte welkom natuurlijk. Het is volop weekend en ik zeg volop genieten natuurlijk van alles wat er om je heen gebeurt. En alles wat er te doen is op de radio natuurlijk, op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Eruption.

Ja, hopelijk gaat het vandaag niet te veel regenen natuurlijk. En met die mannen van Eruption weet je natuurlijk maar nooit. Maar deze, wie heeft er op deze nooit gedanst? Hier is Imagination and Music and Lights.

En er zat niet alleen lekkere hallo natuurlijk ook in de lunchbreak, maar natuurlijk ook lekkere nieuwe plaatjes hè, die nog bovenaan in de hitparade staan zelfs, ja. Dit van Bruno Mars en I Just Might.

Under Another, the Master himself, Zulu Teaser himself, ook een klein beetje Louis Capaldi. And Life is Pointless Without You. Ja, dat allemaal hier op jouw zondag, op je boterham natuurlijk, of op je warme gerechten. Dit is George Michael. En het allemaal met zijn Too Funky. Ja, het mag ook niet te funky worden natuurlijk. Hè? Nee, inderdaad niet. Hartelijk welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak, tot 1 uur.

inderdaad, en Green Day op groene dagen. En natuurlijk wel groene dagen, dat zijn de dagen dat we nog thuis zijn natuurlijk. Dat is zaterdag de zondag, hè. Lekker een gezellig eind weekend. En luister naar de lunchweek tussen 12 en 1 natuurlijk, inderdaad wel. Green Day dus en Boulevard of Broken Dreams. En wie dat, ja, dromen zijn bedrog en dromen, wel, dat kan je toch allemaal niet grijpen, want dat gaat toch allemaal voorbij als je mij vraagt. Wat zit er vandaag in jouw lunchboxje? Misschien moet je wel werken, zoals wij, maar ja, of je bent thuis. Dat kan natuurlijk ook. Hier is Meghan Trainor.

Ze ziet er fantastisch uit. En Megan Taylor. En het allemaal met haar Major Luke. Ja, wat moet je zeggen van de zondag natuurlijk. Hè? Je moet ervan genieten. En als je naar de zee nog gaat, wel een goede tip misschien. Ga een ijsje eten, want het is daar altijd zo lekker natuurlijk wel. Hier is Tears for Fears, Mad World. Dat is ook weer niet gelogen natuurlijk. Hier zijn ze.

ja, inderdaad wel, hè. Daniel, en een prachtig mooie dag natuurlijk wel. Het is zondag, waarom zou het geen prachtige mooie dag zijn, hè? Ja. En dat allemaal op jouw radiostation, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Lekkere muziek voor jou. Ja, ja, ja, zeker weten. Hier is Wang Chung en Dance All Days.

muziek van Wang Chung natuurlijk. En dit allemaal met hun Dance All Days Love. Voor hun is een dans aan dansen. Iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En met deze muziek. En hoe zou je zelf zijn als je zo'n muziek mag maken? Goed, tijd geworden voor Bobby Brown. De ex van Whitney Houston. Je kent hem wel, hè, natuurlijk. En hier is hij met My Prerogative.

Madonna, Mad Strax, muziek van Armin van Buren, Ashfar en Ilse de Lange en Gerard Jarlin Gordon en meer.

0: met een strafblad, maar ook succesvol in de jaren 80. Boy George onder de vlag van Culture Club, een mooie Kama Chameleon. Hij was overigens deze week gezien tijdens het Eurovisie Songfestival deze week. Maar goed, er is ook belangrijkste nieuws van afgelopen week, zometeen. En er is nieuwe muziek in het rijtje van de 3, Nederlandse muziek. Straks Ashford 3J's en nu Armin van Buuren.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohammed K.

0: Yes, finish.
1: But you must, not 100.
0: No must, no, no, no, no 100. It's only 280 there.
1: This is fine.
0: Only for the comedy.
1: Okay, that's fine. Okay.
2: Ashafar was dat en zometeen muziek van in elk geval Bokusam. Chaka Khan kennen we in de jaren 70 en 80. En er is ook belangrijkste nieuws van de afgelopen week. In Engeland was het deze week de King's Speech. In Nederland kennen we dat als de troonrede. Maar de King's Speech was niet zo belangrijk. Het belangrijkste is nog steeds, blijft Starmer zitten waar hij zit als premier? Of stapt hij op? Die vraag blijft nog hangen boven de markt. Maar Charlie XCX heeft ook een nieuw singeltje.
3: Engeland dendert uit je speakers.

0: Worlds Are Home. En er is nieuwe muziek van Frenna. Er is nieuwe muziek van Chris Brown. En Amerika gaat toch geen 4000 soldaten sturen naar Polen. Zouden ze eerst wel doen, maar daar zien ze nu vanaf. Maar ja, het heeft met elkaar te maken. Je bent natuurlijk dat Trump elke seconde weer van mening verandert. Het kan morgen sowieso weer anders zijn. En er is nieuwe muziek van Dionne Warwick. En dat doet ze samen met John Legend.
1: Dit is Hitland 2.0.

En Jet is op bezoek in Caribisch Nederland. Maar de vraag is, wat gaat hij ze beloven en gaat hij zijn beloftes ook nakomen? Dat horen we later, in de Tweede Kamer waarschijnlijk. En er is nieuwe muziek van Vrouwtje. Hitler.

Zo, dat was Gordon, dat was Gerrit Joling. Samen met Replay overigens. Q1 zit erop, maar er is nog muziek straks van J Balvin, Ina en uit Nederland, Ilse de Lange.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
0: Hitland.

0: welkom in uur 2. Het singeltje kwam vorige week uit. Ik kan niet zo goed zingen als Miss Montreal, maar één ding hebben we wel gemeen. Zij stond op net zoveel als ik, of ik net zoveel als haar. Dan nu muziek van J Balvin. En er is nieuwe muziek van Gracie Adams. En single nummer 2 van Shakira. En dit keer samen met Burna Boy.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: binnenkort ook voorbij. En Dick Advocaat mag weer terug. Hij wordt weer bondscoach van Curaçao. Nou, dat is dan mooi. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Maar er is ook muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dendert uit je speakers.

0: een little kleine. Ik dacht dat Noah nog in het buitenland zat, maar blijkbaar had u nog even tijd. Er is muziek van K3 en Donny.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohamed K.

0: Major Lazer en Mo. En Trump ging deze week ook op bezoek. Dus niet alleen met Jette, maar Trump ook. Alleen Trump ging naar Xi Jinping in China voor een kort bezoekje. Alleen de vraag is, komen ze eruit? Want Trump en Xi Jinping, ze mogen elkaar eigenlijk niet. Dan terug naar de muziek. Single nummer 1 voor Second Voice. Tino Martin. En er komt een album uit. Ze zijn weer terug. The Rolling Stones. Alsof ze nooit zijn weg geweest.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go.
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: van de nutteloze rellen in Loosdrecht. Ja, rellen, want het zijn geen demonstraties meer. Want mensen komen namelijk helemaal niet uit Loosdrecht. Als ze daar dingen gaan doen. En dan nog vuurwerk afsteken en de boel in de brand steken. Nou, nee. Oké, het zit er bijna op. Maar er is nog muziek van Lijpen, Maas Smit en uit België. Ook weer terug. Milking.
1: Heel wat. Dendert uit je speakers.

Comment ça va? J'espère que ça va très bien. Nou, we begonnen met de broekfijntjes hier bij de Gietlander. De shorts en comment ça va? Goed hoor, hopelijk van jullie hetzelfde, hè?

0: The Dolly Dodgers and the talk about, let's talk all about boys. Ik zal dat niet doen, dat zou veel te veel uitweiden zijn.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag, zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt van Bobby Womack. Het is eigenlijk niet van Bobby Womack, want het citaat hangt ook bij mij gewoon in mijn massageruimte. Home is where the heart is. Heerlijke soul.

Home is where the heart is. Heel mooi van Bobby Womack. Hij deed het niet alleen. The Brotherhood was er ook bij. Kwam in 1976. Ah, je weet wel, dat jaar van die superwarme zomer. Ja, die tijden sprongen gewoon van een brug. Troubled water of geen troubled water. De verfrissing deed het hem. Simon & Garfunkel. Bridge over troubled water.

Je hebt zo van die heerlijke plaatjes die door merg en been gaan. Dit is er zo eentje van Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water. Water hebben we al. Nu voeren we daar drie natuurelementen bij. En dan zijn we compleet. Hè. Earth, Wind and Fire. Aarde staat voor vastheid, stabiliteit. Water voor emoties. Lucht, beweging, energie. En geest en communicatie. En vuur staat voor passie, transformatiekracht en vitaliteit. Maar hier is de liefde helemaal weg. After the love has gone.

0: Radio Roadhouse. Van Mil Radio.
1: Ja, de gouden groenplaat van de week.
2: De gouden groenplaat van de week. De Bay City Rollers, de best verkochte single in UK 1975. It's a

Deze plaat voldoet volstrekt aan de criteria om door te gaan als Houam Groenplaat van de Week. De best verkochte single in 1975 en de tweede nummer 1 hit en ook de laatste voor de Bay City Rollers in de UK, Give a Little Bit Love. En is het zo jammer dat de liefdeskoppel moet gescheiden worden door een vreselijke ziekte, want zo bereikte ons deze week het nieuws dat Freek van Freek en Suzanne uitgezaaide longkanker heeft.

Heel mooi koppel. Jammer dat het zo allemaal moet aflopen, hè? Want ze verwachten ook nog een kindje. Freek en Suzanne met mijn hoofd in de wolken. We leven met z'n mee, hè? Zo jammer allemaal. Dit is Klo Klo. Magnolia Forever.

0: Jean-Claude François, Magnolia, Forever hier bij de Hitladder.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden in de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Ja, we gaan niet met paard en kar in deze country tijden van Kip Moore. There's something about a truck. Zo 18 wheels of zo, 18 tons.

0: Heerlijke, die pure country. De vleugje blues erin. The Something About a Truck. En er is ook nog een truck met het ei. En ook iets anders. Ja, moet je maar overkomen dat je vriendin de klooster intrekt. She left me for Jesus. Hey, Carl.
1: We've been dating since high school. We never once left this town. We used to go out on the weekends.

0: beste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Raad, staat de bok maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
2: De popcornplaat van de dag bij de Hitladders.

0: Zo'n fantastische popcornplaat is dit ook weer geweest, hè? Wanda Jackson, de dame van Let's Have a Party Like a Whirlpool. Ja, haar zoentje zoent like a whirlpool. Zo'n wasmachine is dat dan, hè? Nat en draaien, hè? Ja, we wijken af. Ik was bijna de draad kwijt en ik voelde hier zo'n beetje de hete adem van Virginia in mijn nek kribbelen. Wow, Virginia.
1: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
0: Ja, en ik heb het olijke duo Virginia en Tist in de studio terug met z'n tweetjes gekomen. Welkom in de studio beiden. Ja, Peter, we zijn er graag bij, hè. En ik spreek voor Tist. Ik zal wel voor mezelf spreken, maar inderdaad, ik kan Virginia helemaal bijtreden, Peter. Oké, dat komt dan allemaal goed. Goed, ik heb voor jullie iets geprepareerd. Dus jullie hadden waarschijnlijk iets voorbereid om de radio te doen, maar ik heb een smoothie gemaakt eigenlijk. En ik wil jullie even laten proeven wat erin zit en wat je ervan vindt. Het is allemaal gezond. Ja, mijn smaakpapillen zijn het beter dan die van Tiest en ik zal beginnen proeven. Ja, niet zo slecht. Tiest, wil jij ook even proeven? Ja, doe maar. Ik zal het verdienen terwijl wel zeggen wat erin zit. Wel, Peter, ik heb eerst en vooral gember ontdekt in je drankje. Ja, dat klopt helemaal. Gember zit er helemaal in. En Tist, wat heb jij geproefd in het drankje? Wel, Peter, er zit zeker water in. Ja, Tist, dat is heel goed geraden, hoe je dat kon proeven, zeg. Ja, en wat ik ook gedetecteerd heb bij smaakpapillen is iets kruidenachtigs. Ik kan het de vinger niet opleggen. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Er zat ook zevenblad in Virginia. Met, je weet wel, de herkende eigenschappen, hè, die Tist. Ja, Peter, inderdaad, er zit silicium in. Zeer goed. Maar dat was wel moeilijk te proeven. Wel, je proeft natuurlijk een soort van grasachtige smaak. Maar ja, dat vind ik wel. Maar heb je nog dingen kunnen ontdekken? Peter, ik denk dat er groene thee in zit. Ja, inderdaad, dat klopt. Groene thee zit er ook in. Dus thee opgezet en dat laten afkoelen. Virginia, dat heb je heel goed geproefd met je smaakpapillen. En jij bent trouwens ook een theespecialiste, hè, hier bij de Hitladder. Ja, inderdaad, Peter. En ik heb een klein vlugje jasmijn geproefd. Zou dat kunnen? Ja, inderdaad, Virginia, er zat ook jasmijn. Mijn in mijn smoothie. Dus ik zal het even herhalen. Jullie hebben alles genoemd wat erin zat eigenlijk. Dus we hadden gember, zevenblad, ongeveer de helft zevenblad in de blender gedaan met water. Gember erbij gemixt. En dan heb ik ook groene thee laten. Een jasmijn thee, van Vaarsig jasmijn thee. Zeer goed, Peter, zeer goed. Laten koken en een beetje laten afkoelen, zoals je gezegd had, Virginia Vergoed. Oh, Peter, je bent een aandachtige leerling geweest. Inderdaad, en dan allemaal zo samen laten trekken, een beetje in de frigo, ijsblokje, en je hebt een lekkere, lekkere smoothie. Oh, Peter, mag ik die later opnemen als ik een boek schrijf? En natuurlijk, Virginia, want het smaakt echt wel lekker en een beetje pittig ook met die gember. Zeer goed gedaan. Dankjewel. Ja, in ruil mogen jullie nu samen de Macarena dansen, jij en Tist. Dat wil ik wel eens zien. Op voorwaarde dat jij meedoet. Ah ja, Peter, op voorwaarde dat jij ook meedanst met ons. Komt in orde. Al ken ik er niks van. Allee, dankjewel. Ik ga tot volgende week. De Macarena nog. Allee, Peter, de dansvloer op. Ja, mini dansvloertje hier in de studio. Maar komt toch allemaal goed.

0: Je zou haast denken dat het over margarine gaat, om je boterham te smeren. Liefst plantaardig, want daar zit veel minder cholesterol in dan die beste boter, zoals ze noemen. Vaak nemen oudere mensen dat en daar zit zo echt veel zout in en zo. Slecht voor de cholesterol. Virginia, die deed het fantastisch, die Macarena dansen met de heupen zo sexy. Echt elegant om te zien.
1: Peter de Vlieger, jouw radio-charel draait.

to all our friends zonder spinazie te eten, want dat klopt allemaal niet van die zoveel ijzer. Ze hadden er zijn kommaatje verkeerd geplaatst en zo is Pike the Sailor bij ons staan. Hè. Vrienden, dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week voor een nieuwe Hitladder.

How wonderful life is.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Nederland, de mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: Frank Valentino opende vandaag deze nieuwe editie van Vlaanderen Nederland met Ik hou van alle vrouwen. Wezens van de harte welkom. En Rudy de Wit die voelt zich vandaag bezotemieterd.
1: Vlaanderen Nederland. Je raad.

0: steeds uit Vlaanderen en Nederland.
1: Met het beste van toen.
0: En nu.
1: En nu.
2: Vlaanderen, Nederland.
1: Goud van oud en hits in je eigen...

net heel even terug in Vlaanderen, Nederland met Paul Severs Blauwe Nacht. Connie Konings, jij weet toch wel wat liefde is. Zometeen maken we promotie voor de 4 dagen werkweek. Maar eerst

David van Dijk en heeft samen zijn nog zin. Kent u nog de single van Kenny Rogers, Islands in the String? Well, er is een vertaling van Mike Petersen. Samen zijn.

André Hazes met de torsredeelnummer van Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Uitgebracht later door onder andere Frans Duits. Ook vandaag hier in Vlaanderen, Nederland op de radio. Zometeen Stef Echo en

0: Buik en tot altijd van Johansen het nog hier naar elkaar op de radio in Vlaanderen, Nederland.
1: Dit is Radio Groothaaltert.
2: Vlaanderen, Nederland. Met Arnold de Nijs.

John Terra en ik weet niet waarom, hit uit de jaren 80 hier op het einde van dit uur Vlaanderen Nederland. We gaan langzaam op naar het einde, dus alweer met Dave Calvo en kan men houden van twee meisjes tegelijk. Ja hoor, dat noemen we dan een ménage à trois. Graag tot een volgende Vlaanderen Nederland hier op de radio.

Ja, natuurlijk allemaal weer een hele goede avond. Dan zijn we weer op de zondagavond tot 9 uur lekker bij je. Met de classics op zondag. En dat betekent lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80.

Vanavond weer de vaste onderwerpen zoals The One Day Fly. We hebben de eerste single van... We hebben de themasongs. De cover en het origineel. En de jukeboxplaat. En dat allemaal in 3 uur tijd. Ook nog ruimte voor jouw verzoekplaten. Ja, inmiddels wel bekend, denk ik, hoe je die in moet dienen.

natuurlijk ook alle DJ's voor mij. Ontzettend bedankt voor jullie uitzending. Het was weer helemaal lekker. Wij gaan zo meteen terug naar 1972. En dat doen we met de gebroeders Osmond.

De kinderen van George en Olive Osmond, die een muzikale carrière begonnen. Ellen is helaas niet meer onder ons, want je had Ellen, Wayne, Merritt, Jay en Donnie. Die Donnie maakt ook nog een plaatje, jaren 70, Long Haired Lover from Liverpool. En Tweedle, Tweedle die en zo. Maar wij gaan zo meteen draaien, Down by the Lazy River. Maar natuurlijk doen we dat na dit. Ja.

heerlijke plaat om mee te beginnen. Dat nummer uit 1972 van die Osmonds. Je hoort het Down by the Lazy River. En voor je klaar staan heb ik een mooie plaat van Tony Orlando en Dawn. Het nummer Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Plaat die uitkwam in 1973.

tie a yellow ribbon round the old oak tree. Dus even kijken in de verzoekbox. Hoi Carlo, zou je een plaat willen draaien speciaal voor Henk en voor Wil? Dat zegt Bertus. Graag een plaat van de The Everly Brothers. Zoek maar een leuke uit. Een plaat uitgezocht uit 1961 van Don en Phil Everly. Hier is

Lekker is dat. Walk Right Back hoorde je van de Everly Brothers. Dat was speciaal even. Voor Henk en voor Wil. En dat kregen ze aangeboden namens Bertus. Eens even kijken voor je klaar. Dan heb ik een plaat uit 1975. Een nummer van Label. Hier is Lady Marmalade. Dat natuurlijk allemaal bij de Classic op de zondagavond.

Ale kde sa teda bel? Wat het 1975. De Lady Marmalade. Eens even kijken, wat heb ik allemaal voor je klaarstaan? Heerlijke muziek zometeen. De Grand Funk Railroad. UB40 komt er zo aan. Kortom, alle reden om te blijven luisteren naar de classics op de zondagavond. Oh, wordt een zomer, jongen, niet te geloven. Samen met collega Patrick hebben we besloten om samen verder te gaan. Ja, het moet er maar uit, het hoge woord. Nou, ik bedoel alleen dat we dan samen eten, hoor. Dat is het eigenlijk, hè. Dat, ja, de Peppy en Kokkie van de radio gaan samen eten. Iedere dag barbecuen. En dan hopen dan mensen op mooi weer. Nou, waar wij komen is het altijd mooi weer, ja. UB40 heb ik voor je klaarstaan, ik zei het al tegen je. Hier is Red Red Wine.

Altijd lekker als je van een glaasje rode wijn houdt. Een mooie plaat van de UB40 Band of Constance uit Engeland. Plaat uit 1983. Je hoorde Red, Red Wine. Van 1983 gaan we terug naar 1975. En dat doen we met de Grand Funk Railroad. Hier is Some Kind of Wonderful.

Altijd lekker die muziek van de Grand Funk Railroad. Je hoorde Some Kind of Wonderful. En dat natuurlijk allemaal bij de Classics op de zondagavond. 5 minuten voor de klok van 6:30. En tot 9:00 zijn we bij je. Met al die mooie muziek uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. Maar deze is ook mooi. Jim Croce, 1973. Bad, Bad, Leroy Brown.

Dit was Thelma Houston en Don't Leave Me This Way uit 1977. Was dat Jimmy Somerville van de Combined Hearts? Die coverde dat ook nog. Deed hij ook niet onverdienstelijk wel? Nee. Eens even kijken voor je klaar. Dan heb ik een rustig nummer van de Randy Van Warmer. Het klinkt wel heel erg Nederlands, hè? Mooie plaatjes trouwens hoor. Just When I Needed You Most. Dat is wel belangrijk, hè? Dat je er wel bent als je elkaar het meest nodig hebt.

zat er een mooie plaat van de Randy Van Warmer. Just When I Needed You Most. Hij werd niet oud, hè, Randy Van Warmer, op 48-jarige leeftijd. Overleed hij in Seattle aan de gevolgen van leukemie. Singer-songwriter, dat was hij. Voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1975. Een plaat van de Three Degrees. Hier is When Will I See You Again.

Will I See You Again? Ja, lekker dat plaat was dat uit 1975 van The Three Degrees. En wij zijn toegekomen aan The One Day Fly. En ik kreeg vorige week de vraag, Carlo, besteed je ook aandacht aan instrumentaal? Jawel, dat wil ik ook wel doen. En zo kwam ik aan bij een mooie One Day Fly van Bee Bumble and the Stingers. Het nummer Nutrocker. Ik denk, ik kan dat je niet onthouden als je instrumentaal wil. Dan graag ook wel wat bekends, neem ik aan. Vandaag in de One Day Fly.

Al in 1967 was deze plaat te horen op de Nederlandse radio. En wel in het programma Goud van Oud van de Rob Oud. En dat allemaal nog bij de zeezender Veronica natuurlijk. Dat was de One Day Five van deze week. Bee Bumble en de Swingers en je hoorde de Nutrocker. En het origineel is van de Tchaikovsky, hè. Ik denk niet dat we dat op de zondagavond gaan draaien. Nee, dat laten we maar achterwege. We houden

I like it over Abba, take a chance on me. Zometeen een mooie plaat van de Marmalade en de Obla die Obla da. En dat allemaal bij de Classics op zondag. Hè. Lekker man, eerst even gewoon een klein stukje dit.

Marmalade hoorde je. 1969, dat die plaat uitkwam. Hopla die, hopla daar. Eens even kijken, Jeffrey Hendricks zegt... Hey, goedenavond, Carlo. Graag wil ik een mooie plaat aanvragen. Want je draait altijd lekkere muziek. Als het kan, een nummer van de Modern Talking. En de Brother Louie. Ik heb eens even gekeken, Jeffrey. En die staat keurig in de lijst voor je. Plaat uit 1986, hè.

plaat uit 1986. Je hoorde Brother Louie en die plaat werd aangevraagd door Jeffrey Hendrix. En dat was allemaal zo even uit blote hoofd. Dus even kijken, Luke die zegt, kan ook graag een mooie plaat van de Golden Earring. Radar Love als dat kan. Speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar deze uitzending.

Wat een geweldige muziek maakten die jongens toch. Ze waren afkomstig uit Den Haag. Ze noemden zich de Golden Earring. En dit was de Radar Love. Plaat wordt aangevraagd door Luc. En was speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond. We gaan even terug in de tijd. Een hele eind terug in de tijd. Een mooie plaat kwam ik tegen van Ricky Nelson. Je kent hem wel van Hello Mary Lou. Nou, die maakt ook deze plaat, hè. Hier is It's Late.

lekker zat. Ricky Nelson hoorde je en It's Late. It's late, we've been gone too long. Even kijken in de verzoekbox. Hey, goedenavond, Carlo. Zou je een mooie plaat willen draaien van de Rolling Stones? Het nummer I Can Get No Satisfaction. Dat zegt DJ Sunlight. Gewoon omdat ik het een lekker nummer vind. Nou, daar zijn wij helemaal niks te beroerd om die even te draaien voor je. Mooie plaat uit 1965.

Place, nieuw album. Ze houden maar niet op, die mannen van de Rolling Stones. Foreign Songs gaat het heten, geloof ik. Hij kreeg het even doorgespeeld van Joey. Joey jongen, die helpt mij op de achtergrond af en toe. Met zulke informatie. Graag wilde je dan ook wel weer een mooie plaat horen van de Stones zometeen. En Joey, ik beloof je, die gaan we nog even tussendoor draaien straks. Of even kijken. Sammy zegt, Carlo, graag een mooie plaat uit jouw geboortejaar. Nou, nou heb ik gezocht, maar ik kon niks vinden uit 1810. Nee, ik heb echt gekeken, overal gekeken, maar... Nee. Dus ben ik maar iets verderop in de tijd gegaan. Ik zeg niet wanneer. Misschien maak je er even een sport van. Dan zoek je het zelf even op. Een plaat uit mijn geboortejaar, Roy Orbison. Hier is Oh Pretty Woman. Dat zei ik al bij mijn geboorte tegen alle dames, echt.

lekker is dat. Roy Orbison en Oh Pretty Woman plaat draaien we voor iedereen die zit te genieten van de classics op de zondagavond. En dat kregen jullie allemaal aangeboden namens Sammy. Want zij wilde die plaat horen uit mijn geboortejaar. Nou, dat was deze dus. We gaan even lekker wat rustigs doen. Een mooie plaat uit 1974. Een nummer van John Denver. Hier is Annie's Song.

John Denver hoorde je en Annie's Song. Mooie plaat uit 1974. Dus even kijken. Hey, Carlo klinkt weer helemaal lekker vanavond. Zou je een mooie plaat voor mij willen draaien? Maar hij is wel uit 1958. Is dat erg? Ik zeg wel, nee joh, wat wil je dan horen? Ik zou zo graag willen horen, zegt hij. Jerry Lee Lewis en The Great Balls of Fire. You

0: is great. This is great, balls.
1: Oh, lekker is dat Jerry Lee Lewis en de Great Balls of Fire. Een mooie hit uit 1958. Eens even kijken, want wij zijn toegekomen aan de eerste single van... En deze keer ga ik terug naar 1964. Een nog jong zangetje, 17 jaar oud, onder de naam, wat denk je? Davy Jones maakte een plaat samen met de King Bees. Het nummer heette Lisa Jane. En het zou niet zijn laatste plaat worden. Nee, zeker niet. Ik heb het over niemand minder dan David Bowie. Want dat zou zijn uiteindelijke artiestennaam worden. Maar goed, we hadden het over de eerste single van... En dat was dus de naam zoals die begon in 1964. David Jones en de King Bees. En Live.

David Jones en de King Bees en Little Eliza Jane. De man die later bekend zou worden als de zanger David Bowie. Ja, dat verwacht je dan herkennen. Dan zoek ik altijd zoiets van, herken ik dan al iets in die stem? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik herkende het niet, maar misschien jij wel, hè? Misschien heb jij toch een beter getraind oor als ik. Dat kan natuurlijk heel goed, hè? Maar ik kan wel heel goed kijken, dat wel. Ik heb het Eye of the Tiger. Tenminste, met bril op dan, hè?

of je helemaal thuis hoort in de classics op zondag, weet ik niet. Ja, de band natuurlijk wel, de Rolling Stones. Maar het is een nummer afkomstig van hun nieuwste album, hun 25ste album. Dat heet Foreign Tongues. En op dat album staat dit nummer, In the Stars. En Joey vroeg het aan, die zei, kan alweer die even draaien vanavond? Ik zei, Joey, doen we die, laten we dan gewoon heel voorzichtig even tussendoor gaan. En dit is Tom Jones, 1968. Hier is Help Yourself. MUZIEK

lekker zat. Freddie Fender, Holy and the Wasted Day and the Wasted Nights. Platte zat uit in 1975. Is even een spannend ondertoontje gedaan, jawel. Want wij zijn toegekomen aan de thema-songs. Je weet het al, die platen, die drie platen die ik achter elkaar ga draaien met een overeenkomstig thema. En deze keer dacht ik, er moesten maar eens maanden in zitten. En welke artiest ik daarvoor heb uitgezocht, dat vertel ik je zo.

Jawel, Barbara Dixon en January, February. Daarna de Sweet en de 4th of July. En de Dutch Rhythm, Steel and Showband. Ook January, February, ja. En dat allemaal in de thema soms. Hier bij de Classics op zondag.

dat waren weer de thema-songs van vanavond hier bij de Classics op zondag. En ik wilde er vanavond eens wat maanden in hebben. Nou, dat lukt aardig. Je hoorde als eerste Barbara Dixon en January, February. Daarna de Suite in the 4th of July. En je hoort ze nog spelen op de achtergrond. De Dutch Rhythm Steel and Showband. En January, February. En eens even kijken, want Rudy Bral die stuurde een verzoekje. En dat kwam binnen in mijn verzoeksysteem. Even kijken. Hey, hallo, mag ik een plaatje aanvragen voor iedereen die aan het luisteren is naar jouw topprogramma? Graag een aangepast nummer voor deze regenachtige dagen. Alvast een dankjewel. Dat zegt Rudy. Hij vraagt die mooie plaat aan van de Eurythmics uit 1984. En ik hoop dat hij geen gelijk krijgt, maar ik denk het wel. Here comes the rain again.

Een mooi nummer aangevraagd door Rudy Brouw. Nummer 1984 van de Eurythmics. Here Comes the Rain Again. En terwijl dat nummer speelde, gebeurde er in de studio dit.

Taartje, taartje, een heerlijk zozijnse broodje zat erbij. Jawel. Goed op temperatuur en diep van smaak. Met een heerlijke ondertoon.

daarvoor mijn hartelijke dank. Eens even kijken, want ik had nog een plaatje staan van Leonard, geloof ik. En Leonard zegt, hey Carlo, wil jij een mooie plaat draaien? Speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Zoek maar even een lekker nummer op. Ik heb een nummer opgezocht uit 1979. Een nummer van de Boomtown Rats. Ook heel herkenbaar voor sommigen. I Don't Like Mondays.

door Leonard, de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Inmiddels 5 minuten voor de klok van 8 uur... en je luistert nog steeds naar de classics op de zondagavond. Laten we eens even kijken. Ja, moeten we eens even zien. Ja, hier heb ik hem weer. Even een verzoek. Hoi Carlo, het klinkt weer heerlijk vanavond. Zou je voor ons een mooie plaat willen draaien? En natuurlijk ook voor iedereen die aan het luisteren is naar jouw programma. Als het kan, het nummer van Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Met vriendelijke groeten van Beekhuis de Tweewielers uit Elst. Nou, we hebben hem even opgezocht. Die mooie plaat uit 1969. CCR, hier is Proud Mary.

van Beekhuizen Tweewielers uit Elst. En was voor iedereen die zit te luisteren en te genieten van de classics op de zondagavond. En dat is natuurlijk het belangrijkste van allemaal. Hè? Dat je geniet van die mooie hits uit de jaren 60, 70 en vroege jaren 80. Je zegt van, ja man, lekker, eindelijk zondagavond. Zo kan ik het weekend perfect afsluiten bij mijn radiostation. Een beetje genieten van die classics op de zondagavond. Voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1969, een nummer van de Hollies. Hier is He Ain't Heavy, He Is My Brother.

Gelukkig is dat die mooie plaat van de Hollies uit 1969. He ain't heavy, he is my brother. En voor je klaas heb ik een heerlijk nummer van Phil Collins. Een nummer afkomstig uit 1983. En dat is getiteld You Can't Hurry Love. Nee, dat klopt ook. Daar moet je helemaal niet mee haasten.

Lakers van CCR in The Bad Moon Rising. Mooie plaat uit 1969. Van 1969 neem ik je mee aan de hand naar 1973. Met het nummer van Steeler's Wheel. Stuck in the Middle with You. Dat is ook een heerlijke plaat is dat, hè? Ja. En natuurlijk hoor je hem hier. Bij de Classics op de zondagavond. Tot 9 uur zijn we bij je.

Stuck in the Middle with You. Een mooie platenstad van de Steelers Wheel. Inmiddels 12 minuten over de klok van 8 uur. En je luistert naar de Classics op de zondagavond bij jouw favoriete radiostation. Voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat van de Gebroeders Kip. Oftewel de Bee Gees. Hier is Too Much Heaven.

blijven toch mooie evergreens. Hè? Die nummers van de Bee Gees. Je hoorde Too Much Heaven. En voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1970. Een nummer van Neil Diamond. Hier is Cracklin' Rose.

lekker is dat, Neil Diamond en de Cracklin Rose. Eens even kijken, want via de WhatsApp krijg ik een berichtje binnen. Hoi, Carlo. En graag een plaat voor iedereen die zit te luisteren. Een nummer van Suzy Quatro en Chris Norman. En Strumbling In. Lekkere plaat is dat, hè? Uit 1979.

0: was even een speciale verzoek via de WhatsApp. Suzy Quattro en Chris Norman. Die mooie plaat uit 1979. Strumbling In. Inmiddels 5 minuten voor de klok van 8:30 geworden. En tot 9:00 zijn dit de classics op de zondagavond. En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. En deze keer kwam ik uit bij een nummer van de Beach Boys, nummer uit 1966. Een nummer Sloop John B. En de cover die ik erbij heb gevonden, die werd gezongen door Pynate Williams. Zeg je misschien niet zoveel. Maar ja, goed, hè, dan moet je vooral blijven luisteren. En dan hoor ik zometeen van jou welke je mooie vindt, spreken we dat af. Vandaag de cover en het origineel. De Beach Boys en Sloop John B.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele bands en zangers hebben hun succes te danken aan een origineel liedje.

lekker vandaag in de cover en het origineel. The Beach Boys en Sloop John B. Ik weet niet welke jij nou mooier vond. Hè? Wil je me dat eens laten weten? Ja. Eerste, vond jij de eerste mooier? Vond jij de eerste op die country versie? De koffievrouw steekt de vinger omhoog. Ik denk die wil wat vragen, maar nee. Ze vond de eerste mooier. Nou ja, dat kan. Ik voelde me net zo schoonmeester. Meester, mag ik plassen? Nee. In de pauze. Nou, ze vond dus de cover mooier dan het origineel. Ja, dat kan. Dat kan ik ook niet. Nee, dat hoort er allemaal bij. Hé, hey, wij gaan naar 1981. Een lekkere plaat van de Stars on 45. En als ik me niet vergis, is dit zo'n Beatle medley, hè? Ah, lekker even terug in de tijd met de Stars on 45.

simply the best. En dat geldt voor al die luisteraars die genieten van de classics op de zondagavond. Jullie zijn simply the best. Dus even kijken, vorige week een mooi gesprek gehad met iemand uit Katendrecht. Rotterdam dat wel natuurlijk. En die vertelde een heel verhaal. Ik vond het heel leuk om te horen. En we hebben nog een mooie

Speciaal even voor die mensen in de kaarten terecht. Cherry en de Pacemakers. En natuurlijk hoe toepasselijk is dat. You'll never walk alone. En net werd ik erop geattendeerd dat gisteren de frontleader van Dr. Hook is overleden. Ik heb het over Dennis Locorriere. Geboren op 13 juni 1949 in New Jersey in Amerika. En gisteren is hij overleden na een langdurige ziekte. Maar dat maakt niet uit, want hij is er niet meer. Natuurlijk draaien we dan ook een mooie plaat van Dr. Hook natuurlijk. Ook speciaal voor hem. Een klein beetje kijkend en denkend omhoog en dan naar boven. Baby makes your blue jeans talk. Even de dagen dachten is aan

ter nagedachtenis aan de liedzanger van Dr. Hook, Dennis Locorrière. Die gisteren op 76-jarige leeftijd is overleden. Je hoorde Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En wij gaan terug naar 1962 met Sue Thompson en Norman.

heerlijk oudje wat je zo mee kan zingen. Ik nam je mee terug naar 1962. Sue Thompson hoorde je. En het altijd mooie Norman en overmorgen gesproken. Wat dacht je van deze van de Carpenters? Please, Mr. Postman.

Ja. Lekker is dat, Karen en Richard Carpenter. Zij kon ook heel goed drummen, Karen Carpenter. Ja, Richard op piano, zij op drum. Speelde ook veel zelf in als ze een nummer maakte. Je hoorde Please, Mr. Postman. En wij zijn toegekomen aan de jukeboxplaat van deze week. Lekker terug in de tijd met Frankie Lane en Rawhide.

je hoort het weinig ermee, hè? De jukeboxplaat van deze week. Je hoorde Frankie Lane en Rawhide. Het zit er weer op voor vanavond.

Unchain My Heart werd in 1961 geschreven door Bobby Sharp en Teddy Powell voor Ray Charles. In 1987 was het de openingstrek van Joe Cocker's gelijknamige album. Dat is ook onze openingstrek van vandaag. Welkom bij Helden van de Popmuziek. In de Dutch Mountains op het gelijknamige album uit 1987 vind je dat nummer terug. In veel Europese landen haalde het nummer de top 10. En voor het album kreeg de groep ook een tweede Edison. Hier is The Nits.

Little Green Bag uit de 60's van de George Baker Selection. In 92 werd het nummer met veel succes gebruikt als intro van de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Iets helemaal anders dan het akkoordenschema van It's Now or Never werd min of meer geleend van O Sole Mio, een Italiaanse klassieker. Tony Martin bracht de eerste Engelse versie uit in 1949 met als titel There's No Tomorrow. Dit is de versie van Elvis.

Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En in de videoclip trekt Bruce spontaan een meisje op het podium. Haar naam is Courtney Cox. En later zou ze wereldberoemd worden als Monica in Friends. Helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden en ook de mooiste ballads. Deze rock ballad is afkomstig van het album Welcome to the Real World en komt rond de jaarwisseling van 1985 op nummer 2 in de hitparade terecht. Broken Wings van Mr. Mister.

Fleetwood Mac, en wie is nu precies Sarah? Het is best mogelijk dat het nummer gaat over Stevie Nicks' vriendin die tijdens de periode dat ze samenleefde met Mick Fleetwood bij hen in huis woonde. En om het nog ingewikkelder te maken, deze Sarah trouwde later met Mick. En wanneer Stevie zich in 1986 liet opnemen in het Betty Ford Afkikcentrum, deed ze dat onder de naam Sarah. In het nummer Go Like Elijah bezingt Chai Coltrane het heengaan van de profeet Elijah. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden ten hemel opgenomen. Een prachtig einde, aldus de zangeres.

Queen was dat en Don't Stop Me Now uit het album Jazz uit 1979. Het populaire Britse autoprogramma Top Gear hield in 2005 een enquête waaruit Don't Stop Me Now als greatest driving song ever werd gekozen. En aan helden geen gebrek vandaag, zo dadelijk ABBA en nu U2. Dit is afkomstig van het album The Unforgettable Fire uit 1984. Brian Eno, die we kennen van Roxy Music, was een van de producers die meewerkte aan de samenstelling van het album en voegde aan Bad een subtiele elektronische laag toe. Als je goed oplet, kan je ze horen onder de gitaar en de drums.

Blauw van de Scene, een nummer dat uitgroeide tot een Nederlandstalige evergreen. En daarvoor ook nog ABBA met Fernando, een nummer oorspronkelijk geschreven als solo-single voor zangeres Annie Fried. En daardoor verscheen Fernando nooit op een officieel album van ABBA. We gaan eruit vandaag met Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair, afkomstig van het album Déjà Vu uit 1970. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er met veel plezier volgende week opnieuw. En misschien ben jij er dan ook weer bij. Heel graag, tot dan.

0: je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: kom je naar boven.
1: Zeg niet nee, ik ben Guido Belcanto,
0: de beroemde chansonnier.
1: Wat zeg je? Nog nooit van gehoord?
0: Ach, je weet niet wat je mist.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Beminde gelovigen.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar